0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruitminister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt, maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.

0: Ben en Anke.
1: Nooit een vrouw gekust? Of is dat een te privé vraag?
2: Ja, Katie heeft dat gedaan. Ankie heeft dat gedaan. Misschien wel eens op haar 24ste.
1: Heb je dat ooit gedaan?
2: Wie heeft dat eigenlijk niet gedaan? Maar zoals een keer. Een zotte, zatte avond in de verse in Hasselt.
1: Maar wou je dan iets...
2: Om 4 uur 's ochtends.
1: Iets nieuws van jezelf ontdekken of zo? Hoe is dat gegaan?
2: Och, dat was zo een challenge. Toen het woord challenge nog niet eens bestond. Toen dat nog niet geclaimd werd door de Gen Z'ers. Dan hebben we dat zo gedaan. Maar zo 2 seconden, hè.
1: En
2: volgens mij Tom en de jongen toen.
1: Echt? Kom,
2: als mopje. Maar je was 24, 26. Ja. Dat was zo 2 seconden zo, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan dachten we echt hoe, hoe, hoe.
1: En was dat met een bevriend koppel of wat? Waar je sowieso al een goede band mee had?
2: Nee, het waren vage mensen.
1: Wildvreemden?
2: Nee, niet wildvreemden. Vage mensen waar we mee op stap waren.
1: Oké. Okay. Ja. En hoe is de avond geëindigd? Of wil je dat niet vertellen hier?
2: Weet je, na die 2 seconden tongen was het wel iets geweest. En zijn we toch ieder in ons eigen bed.

0: stemmen op de top 2000 kan nog tot zondagavond als je niet kan kiezen of wat inspiratie nodig hebt. Je kan stemmen op de favoriet van Camille. Die kiest voor een plaatje dat ruim 15 jaar voor haar geboorte een dikke vette wereldhit was.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
6: Voor de volle 100% met de Pro van
7: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Nu ook in je Maxizo winkel.
14: Hallo!
13: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

0: ochtend van Joe.
1: Hey, goedemorgen allemaal. We zijn alweer 30 september. Het is alweer de laatste dag van de maand september.
2: Ik vind het fijn. Morgen is precies weer zo 1 januari. Een nieuwe maand, nieuwe kansen voor een beter leven.
1: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Gefeliciteerd in naam van het volledige Joe-team. En je zit in goed gezelschap. Er zijn twee muzikale buitenbeentjes jarig. Onder andere jarig vandaag deze grote artiest Max Verstappen. Max Verstappen. Ja, dat is eigenlijk een plaatje dat gemaakt werd rond Max Verstappen door een Nederlandse DJ-duo Carte Blanc. Ik draai dat soms en dat werkt altijd. Max Verstappen is natuurlijk de Formule 1-piloot. Die wordt al 29 ondertussen.
2: Onvergetelijk.
1: En ook jarig. Ja, een man die vorig jaar zijn muzikale debuut heeft gemaakt bij ons. Isabella A had toen een coverrubriek. En op een bepaald moment zou ze Where the Wild Roses Grow van Nick Cave en Kylie Minogue brengen. En toevallig liep Koen de Bouw, de jarige, hier rond in de gangen bij DPG. Ze heeft hem vriendelijk gevraagd om mee te zingen en de rest is geschiedenis. Ze hebben een prachtige versie gemaakt van Where the Wild Roses Grow. En hij is jarig en wordt vandaag...
2: Een hele knappe man.
1: 62 wordt hij.
2: Oh ja, maar die is zo knap.

0: Sven en Anke.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: de online wereld van onze kinderen. Elke dag om 6:30 deze week bespreken we een ander thema. Dat gaat van de juiste leeftijd voor een smartphone en gezonde schermtijd tot sociale media, online pesten, gamen en sexting. En dat is het thema van vandaag, sexting. Ja, dat klinkt heel heftig, hè? Je wil niet dat je kind daarmee bezig is. Maar misschien moeten we eerst eens checken bij Wannes Magits van Sensoa. Die houden zich bezig met seksuele gezondheid. Wat dat is, sexting?
1: Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of beelden naar iemand. En dat doorgaans is daar niets mis mee, maar het wordt wel grensoverschrijdend als een van de personen geen toestemming geeft. Zo enkele voorbeelden zijn iemand die ongevraagd een dickpic stuurt, iemand die iemand onder druk zet om te sturen, of iemand die foto's van iemand anders verder doorstuurt zonder toestemming. Dan is er geen toestemming en is dus grensoverschrijdend.
0: Ik kan heel veel ouders geruststellen. 8% maar van de jongeren doet het. 8%. Ja, dat is niet veel, maar dat is ook niet weinig natuurlijk. En je zal maar eens ouder zijn van iemand van die 8%. Maar hoe zit het dan wettelijk in elkaar? Vanaf welke leeftijd mag je dat doen, sexting, en met wie?
1: Onder de 16 jaar kan iemand volgens de wet geen toestemming geven om te sexten. Niemand mag dus sexten met iemand jonger dan 16. Dan 16 en 17 jaar, die mogen onderling wel sexten. Als ze daar allebei toestemming voor geven. En als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je enkel nog seksten met iemand die wel zelf ook meerderjarig is.
0: Ja, dat zijn de regels. Zeer helder. Nooit het hoofd erbij doen, hè. Dat is een gouden tip die altijd wordt aangeraden. En als ouder heel begripvol reageren, niet boos zijn, want dan komt je kind thuis nooit meer iets vertellen. Maar ja, vertellen is één ding. Maar hoe kan je helpen als ouder? Waar kan je terecht als sexting misloopt?
1: Dat hangt af van de leeftijd van het slachtoffer. Hè. Is het slachtoffer minderjarig, dan is Child Focus een uitstekende hulplijn. We kennen Child Focus van de posters van de vermiste kinderen. Maar zij hebben ook een heel hulpaanbod rond online grensoverschrijdend gedrag. Dus Child Focus is eigenlijk voor jongeren de plek. Ben je meerderjarig, natuurlijk ook volwassenen die seksten soms, dan kunnen ze terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
0: Heb je het genoteerd, Fanny-Lis?
2: Ja, dat is wel heftig.
0: Heel heftig. En als je nog eens vragen hebt over sexting, dan kan je ze stellen via het slimmer online platform van Proximus. Gewoon op Google intypen Proximus slimmer online en dan zit je meteen op de juiste pagina. Morgen hebben we het over cyberpesten.
3: Het samen met Proximus voor je kids online even zeven fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.

0: al naaktfoto's.
1: Van zichzelf.
2: Op haar twaalfde.
0: Ja, onder dwang. En hij bedreigde haar van, als je iets doet, ik kom bezoeken en ik ga je familie iets aandoen.
2: What the fuck?
0: Dus mijn dochter zat toen op het moment bij haar papa, dus we zijn gescheiden. En ik bel haar op, zei ze, Nina, moet je mij niets vertellen? En ze begon te wenen.
1: Oh.
0: Zei, kijk, ga naar je stiefmama, geef de telefoon eens. En ze heeft dan beginnen vertellen en vertellen dat ze naar de politie gegaan. En inderdaad, ze hebben daar allemaal een verslag van gemaakt en ook doorgestuurd naar Child Focus. Het IP-adressen controleren en al, maar helaas is die man, jongen, nooit gevonden.
2: Ja, dat is ambetant, hè.
0: Ja, hij deed zich voor als een 14-jarig kind, maar uiteindelijk was een volwassen man, hoe dat hij schreef en al. En die foto's gaan dan zag passeren van, nee.
1: Goh.
0: Dus ja, dat is daar wel wat getekend.
1: Amai.
0: Dus ja.
1: Ja, want hoe is het nu met je dochter 4 jaar later?
0: Ja, wel, die de psychologische begeleiding had via het CLB. En nu, ja, het is een vrolijke meid. Ze doet het goed op school, ze doet weekendwerk. Allee, ja. Ze heeft een vriendje, ze heeft veel vriendinnen waar dat op kan rekenen. Dus ja.
1: Hey,
0: maar ik raad aan, als de moeder een voorgevoel heeft, vraag toch eens een keer op in de snap kijken of WhatsApp. En gewoon rustig over praten dat haar fout niet is.
1: Ja.
0: Dat ze er niets kunnen aan doen. Dus ja.
1: Echt fantastisch, echt waar, Vanessa. Oei, sorry, nu heb ik je naam toch gezegd. Ja. Oh, dat maakt niet uit. Sorry, lieve schat, maar dat maakt niet uit. Je hebt dat fantastisch gedaan. En dat is de reden ook waarom kinderen dan tegen jou praten. En ik ben heel blij dat je dochter nu vrolijk in het leven staat.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, en dankjewel voor je getuigenis ook over dit gevoel.
0: Nee, geen probleem.
2: Geen probleem.
0: Ik wens je een fijne dag nog.
3: Dit is Joe. Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
12: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en...

0: van Viola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
1: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
2: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
2: Op het eerste zicht lijkt het een tijdelijke bump in the road, om maar te zeggen. Lijkt het een tijdelijk probleem dat opgelost geraakt. Maar het is wel heel forse communicatie van beide partijen Vooruit, als blijkt dat dit ook zo snel kan worden opgelost.
1: Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde.
2: Er wordt voor maar bijna 200 miljoen euro gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
1: En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte. Dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
3: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
1: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Ja, jongens, we gaan het toch eens even over de cent hebben en over de Vlaamse regering. Je hebt daarnet gehoord dat er nog een fout in de berekening zat. Dus dat moeten ze deze ochtend nog proberen op te lossen, want nu gaat er veel minder geld naar welzijn dan voorzien was. Vooruit heeft dat gelukkig nog op tijd gezien. Maar ze gaan het opnieuw bekijken vandaag. Ik weet niet of je de concrete maatregelen gisteren in het nieuws hebt gezien.
1: Mag ik heel eerlijk zijn?
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen krant gezien en geen nieuws gezien. En ik was bezig met het leven eigenlijk.
0: Met het goede weer van gisteravond. Maar gisteren is al heel veel uitgelekt van de nieuwe maatregelen. En HLN heeft het even uitgerekend. De impact vooral voor gezinnen en met name jonge gezinnen zullen het zeker ondervinden. Maar vooral voor gezinnen zal tussen de 2400 en de 18.000 euro extra gaan kosten. En hoe komt dat? Een van de belangrijke dingen. De registratierechten als je een huis koopt, die gaan van 2% naar 3%. Het eerst was gezegd voor huizen van meer dan 500.000. Dat gaat niet gebeuren. Het is voor alle woningen gaat het van 2% naar 3%. Nu moet daar wel bij gezegd worden dat het vorig jaar van 3% naar 2% is gegaan. Dus ja, dat is even hoop en nu wordt dat weer teruggedraaid.
1: Maar leningen die ook wel heel duur zijn, dat wordt heel duur om een huis te kopen.
0: Maar de jaren daarvoor, ik denk dat heel veel van ons nog geleend hebben aan waar dat de registratierechten zaten van 6% of wat was het, 9% of 10% op een bepaald moment. Dus ja, dat is een beetje dubbel, maar goed. De geboortepremie, waar ik niet van wist dat ouders dat krijgen als een kind geboren wordt. Geboortepremie van 1310 euro voor elk kind. Dat heb jij twee keer gekregen. Grote gezinnen verschillende keren. Omdat dat natuurlijk ook wel van pas komt op dat moment. Gaat niet meer zijn voor elk kind, maar alleen maar voor het eerste kind. Eén keer ga je dat nog krijgen in een gezin.
1: Okay.
0: Daarna niet meer. Het is een enorme besparing. Maar ja, weet je, als je gezin, het groeipakket, het vroegere kindergeld, dat was tot 25 jaar. Hè, als de kinderen nog thuis woonden en nog studeren. Dus een kind gaat bijvoorbeeld geneeskunde studeren of heeft wat meer tijd nodig voor de studies. Ja, op 23ste is het gedaan met kindergeld. Dat stopt. En het strafste misschien nog wel, dat heel veel mensen gaan voelen, de dienstenchecks, die waren al van 9 naar 10 euro gegaan, die gaan naar 12 euro voor iedereen. Nu moet daarbij gezegd worden, en dat wist ik niet, dat is een kleine nuance, maar ik wist dat niet, voor elke dienstencheck die wij dus betalen, voor onze strijk of voor onze kuis, legt de Vlaamse overheid daar veel geld bovenop. En als je zou gokken hoeveel dat is, dan zou je denk ik niet weten. Je betaalt nu als consument, dat wordt 12, maar je betaalt nu 10 euro per cheque, betaal jij van je eigen cent, omdat iemand komt poetsen bij jou. Maar de overheid legt daar per cheque 19 euro bij.
1: Wow.
0: 19 euro, dat is bijna het dubbele dat betaald wordt door de overheid. Dat is een subsidie van in totaal 1,6 miljard euro. En ja, je mag nu zeggen wat je wil, ja, de overheid moet allemaal betalen, maar dat zijn ook onze centen. Hè? Als er een gat is in de begroting, dat is ook een gat in ons huishouden, in onze begroting. Dus ja, misschien valt daar iets voor te zeggen dat die dienstenchecks wat duurder
1: worden. Ja, maar ik vind de ene subsidie is de andere toch niet. Hè? Ik vind zo die dienstenchecksubsidies, ik bedoel, dat heeft al zoveel opgeleverd. Ten eerste al voor de overheid, want daardoor minder zwart werk. Laten we eerlijk zijn. Vroeger hadden we toch allemaal, alleen mijn ouders hadden Gertrude.
0: Ja,
1: dat was altijd in het zwart, hoor. Ja, dat was zo. Dat waren die tijden. Maar ook door die dienstenchecks zijn veel meer laaggeschoolde vrouwen en mannen aan het werk kunnen gaan terug.
0: Waar,
1: veel meer jobcreatie. En het heeft er ook voor gezorgd dat daardoor andere huishoudens, dat je makkelijker met twee kunt gaan werken. Hè?
0: Ja, want, dat levert ook weer op voor de overheid.
1: Natuurlijk, vrouwen, mannen die dan gaan werken en je hebt kinderen, dan is het fijn als dat huishouden toch een beetje uitbesteden wordt.
0: Ja,
1: hè?
0: Er staat vandaag een poetsvrouw, een poetshulp in de krant, die zegt, ik ben nu al, gisteren door de aankondiging, het is nog niet zover, al één van mijn vaste klanten kwijtgespeeld. Die zegt, ja, het gaat niet meer. Van 9 naar 10 vond ik al lastig, van 10 naar 12 gaat niet. Voor oudere mensen niet evident, voor jonge gezinnen die het moeilijk hebben, niet evident om nog hulp in huis te halen.
1: Maar ik hoorde dat van onze poetshulp al bij die vorige keer van 9 naar 10 euro, dat het toen al...
0: Dat is een uurtje minder of weet ik veel.
1: Ja, een uurtje minder of toch. Ja, als je de som maakt uiteindelijk, want uiteindelijk moet je ook dan nog geld geven aan zo'n soort van poetsbureau. Dus het stopt niet bij de dienstchecks, er komen nog kosten bij.
0: Even vragen aan de luisteraars. We snappen jullie wat er nu gebeurt, maar vooral een belangrijke vraag. Gaan jullie er op een andere manier mee omgaan? Ga je voelen dat je minder werk gaat hebben als je zelf werkt met dat systeem? Of heb jij nu zoiets van, bij ons, poetsvrouw, het zal een uur minder zijn per week?

0: Breakfast on Joe.
1: Maar het duurder maken van de diensten, checks van 9 naar 10 euro gegaan, nu naar 12 euro. Heel veel meningen, hè. Christine zegt, ja, er wordt een uur minder gewerkt, van 4 naar 3 uur. Het moet gewoon, want het kan gewoon niet anders. En ze gaan in die 3 uur dan hetzelfde moeten doen dan de 4 uur van vroeger. Ik weet dat dat niet evident is, maar we kunnen het niet mee betalen. Jean, zijn moeder, kreeg al aanvragen om terug in het zwart te gaan werken. Gelieve mijn naam niet te vernoemen, ik heb alleen je voornaam vernoemd, Jean. Ze gaat het natuurlijk niet doen als er iets gebeurt, zoals een werkongeval of zo, maar dat is wat nu leeft. Maar ook mensen die zeggen, ja, ik kan geen poetshulp betalen. Hè. Dus de mensen die dat wel kunnen, krijgen eigenlijk al heel veel geld van de belastingbetaler. Ja, die 2 euro meer dan even vragen aan die mensen is ook niet onlogisch, want voor ons is het zelfs geen optie om dat te overwegen. Het is sowieso te duur. Kuis nu toch eens gewoon zelf.
2: Ja, er zijn er verschillende getuigenissen.
1: Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, maar ook mensen die zeggen, ja, maar als ik dat niet zou hebben, kan ik eigenlijk gewoon niet fulltime gaan werken met een volledig gezin erbij. Dus ik heb het nodig, maar het is voor mij nu, ik weet niet meer wat ik moet doen, want het wordt te duur.
2: Bij ons komt Jessie, onze poetshulp, mijn alles, mijn godin, op dinsdag. Dat is mijn favoriete dag van de week. Op dinsdag kom ik thuis en denk ik, een uur ligt het hier proper en dan komen de kinderen terug van school en dan is het gedaan. Dus één keer in de week is zo het lichtpuntje daar. Maar heel veel mensen overwegen om dat lichtpuntje niet één keer per week te doen, maar één keer om de 2 weken. Wendy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jij bent dat echt van plan om dat te doen als die dienstenchecks duurder worden?
3: Ja, ik heb er wel over nagedacht om te reduceren naar 1 keer in 2 weken. Ja. Maar
2: het zijn heel veel mensen die dat sturen,
1: ja, dat
2: om de 14 dagen. Ja, goh, dat gaat een gemis zijn, hè, Wendy?
3: Inderdaad, ja, zeker. Ja, met 4 kinderen, zeker en vast.
1: Oh, 4 kinderen.
2: Hoe oud zijn die? Kan je die niet een beetje aan de gang zetten? Want ik ga dat nu thuis ook wel forceren.
3: Ik denk dat ook, ze zijn aan het luisteren, dus ik denk dat ze inderdaad een beetje meer taakjes gaan krijgen.
2: Voilà, want die forfaitaire kosten komen er dan ook nog eens bij, Sven. Dat is echt, hoeveel moet jij betalen, Wendy, zo wat er nog eens extra bij komt buiten die dienstenchecks?
3: Ik denk dat bij mij, dat is per 3 maanden, en ik denk dat dat iets van 40 euro is. Dus sowieso, ook als ik nu naar 1 keer in de 2 weken ga gaan, blijft die forfaitaire kosten hetzelfde voor mij.
1: Dat is ook niet veranderd. Right. Het leeft ongelooflijk. We zijn er niet over uitgepraat.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
10: De Missed You Dutchess van Connections.
11: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
12: Tjuh, dat heb ik gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Sven en Anke.

0: gaat eraan komen, hè. De beslissing is genomen door de Vlaamse regering. Dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Ja, er komen heel veel reacties in alle mogelijke richtingen. Het leeft ontzettend bij de Vlamingen. Enkele kleine conclusies. Het wordt lastiger voor de poetshulpen. Er zal minder werk zijn. En als ze minder uren zullen gaan, zullen mensen toch evenveel resultaat vragen.
1: Ja, dat hoor ik nu al, hè, van onze poetshulp. 3 uur per week, maar het moet wel net op dezelfde manier gekuist zijn.
0: Ja, dat is onmogelijk voor die mensen. Hè. En er gaan veel jobs verloren gaan. Daar maken veel mensen die daar nu in werken zich zorgen over. Maar ook wat heel vaak binnenkomt. Ja, we hebben geen poetshulp, zegt Pascal. Maar ik vind dat ook niet zo erg. Ik vind vooral dat oudere mensen recht hebben op hulp met dienstenchecks. Mensen die het moeilijk hebben. Mensen die chronisch ziek zijn. Mensen die alleenstaand zijn en in de problemen zitten met veel kinderen bijvoorbeeld. Die moeten we helpen. Dan mogen we het echt niet duurder voor maken, die dienstenchecks. En mensen voor wie het eigenlijk niet gaat uitmaken, die 2 euro extra. Ja, die moeten er ook niet over klagen, want die wordt al enorm geholpen door de overheid. En dat geldt voor veel van die
1: dat
0: dingen.
1: Dat geldt voor
0: natuurlijk.
1: Alles. Dat geldt ook voor die kinderbijslag. Dat geldt ook voor registratierechten, voor die huizen. Eigenlijk geldt dat voor alles. Hè. Als ze het zouden kunnen controleren, ja, dat het geld naar de goede gaat.
0: Ja.
1: En niet naar de profiteurs, dan zijn we het er toch allemaal over eens.
0: Ja, maar de profiteurs.
1: Ja, je weet wat ik bedoel. Hè.
0: Ja, maar je hebt ook het gelijkheidsbeginsel dat eigenlijk iedereen dezelfde regels zou moeten volgen. Het is ook heel moeilijk om het onderscheid te maken vanaf hoeveel krijg je dan steun of onder hoeveel.
1: Zal ik dat wel be-

0: van de dag.
1: Ik vond het wel leuk gisteren dat ik eens mocht meeraden toen Martijn Peters zijn nieuwe boek hier kwam voorstellen in de studio. Mocht ik ook meespelen, Anke?
2: Yes.
1: Maar nu is het weer heel, het ligt helemaal in jouw handen en in dat van de luisteraars met 6.
2: Oké.
1: Okay. Ja, maar wacht, ik ga meer details geven.
2: Ja. Ik was te lui om nu al in actie te schieten. Ik moet eerst wat tips hebben.
1: Zes maanden, gemiddeld. We hebben dit gemiddeld 6 maanden in huis.
2: Oké.
1: Okay. Maar niet langer. Zes maanden. Maar eigenlijk dat je zelfs afvraagt, maar waarom hebben we dit gemiddeld 6 maanden in huis
2: maar
1: eigenlijk?
2: Is het een soort van toestelletje?
1: Nee, dat is niet een soort van toestelletje.
2: Een soort van spinnetje?
1: Het is ook niet een soort van spinnetje, dat is het
2: maar
1: ook
2: is het
1: niet.
2: Een insect?
1: Nee, het is geen dier. Maar
2: vind ik het leuk dat het in huis is? Of ben ik blij als het vertrekt?
1: Ik denk dat wij eigenlijk allemaal uiteindelijk dat in huis hebben, wel eens. De ene korter, de andere langer. En dat we dan daar, we hebben ook allerlei redenen waarom we dat in huis hebben. En luid kan er één van zijn, maar het kan ook een praktische reden zijn. En die is eigenlijk, denk ik, niet 100% nodig.
2: Maar heb ik het in huis?
1: Jij hebt het zeker in huis.
2: Echt?
1: Veel meer dan ik.
2: Echt?
1: Ik denk dat ik er kordater mee ben dan jij.
2: Maar hoezo? Ja, je hebt het over spinnenwebben, hè?
1: Nee, ik heb het niet over dieren.
2: Of stofwolken.
1: Nee. Ik ben er kordater mee. Also, ik bedoel, ik denk, wauw. Maar jij...
2: Zo'n dingen die over datum zijn.
1: Nee, dat is het ook niet.
2: Geen, want dat heb ik wel... Als ik dat moet weggooien, dan heb ik,
1: dan heb ik
2: lege keukenkasten.
1: Is het niet. Is het totaal anders.
2: Maar zit ik al in de goede richting in Pitteke?
1: Sander zit niet in de goede richting eigenlijk. Nog niet helemaal.
2: Maar wacht, 6 maanden in huis. En wanneer krijg je het dan opnieuw? Schaf je het dan opnieuw aan?
1: Oh ja, dat komt zeker terug. Dat is iets wat... Je raakt daar nooit helemaal vanaf.
2: Zit in de action.
1: Ze hebben het zeker in de... Zeker in de action.
2: Hè?
1: Zeker in
2: batterijen?
1: Nee, dat is...
2: Ik weet het niet.
1: Het is een hele leuke. Help Anke even alsjeblieft via de

0: maanden.
1: 6 maanden hou je het in huis of heb je het in huis en daarna verdwijnt het.
0: Sam, gemiddeld, hè?
1: Gemiddeld. Ja. Sam stuurt een lief. Dan heb je het gat, dan is het goede ervan.
0: Sam is een veelverbrander.
1: Björn stuurt mijn kerstboom. Die zet ik meestal van oktober tot maart.
0: Ja, maar dat is niet zo'n slechte eigenlijk. Want, maar dat zal niet gemiddeld zijn in Vlaanderen. Maar er zijn wel mensen die dat doen, inderdaad.
1: Zeker dat. Maar dan gaat het een neppert zijn die toch naar de zolder gaat.
0: Ja, ik hoop het.
1: Medicijnen. Ja, batterij had ik zelf al gesuggereerd. Komt heel veel binnen. Chocolademannetjes van Sinterklaas. Die dan nog met Pasen er nog zijn. Kaarsen. Die branden we 6 maanden. De doos met papier en karton.
0: Ah, de doos die waar alles verzamelt.
1: Die je dan niet buiten zet.
0: Ja.
1: Was het een Hasselt vanochtend trouwens. En ik dacht, oei, die van ons staat niet buiten. Maar goed, dat terzijde. Wat komt hier nog binnen? Kant-en-klare maaltijden.
0: Dat je die voor 6 maanden moet op.
1: Maar in de diepvries misschien.
0: Oké, dat zou kunnen.
1: Plastieke potjes en deksels. Ja, nee, die gaan die niet een heel leven mee, Virginie. Geurverfrissers, billendoekjes, rommel, schoonmaak- en verzorgingsartikelen, zonnecrème.
0: Oké, Anke, ik ga
1: prullen, haar, insectenspray. Is al gezegd?
0: Nee, maar je zat wel op een bepaald moment heel erg dichterbij, Anke. Heel erg dicht. En ik ga het verklappen, want we moeten er straks in een gesprek over hebben. Want we hadden daar discussie over. Ja, je zit niet in die meeting als het over het cijfer gaat. Maar we hadden daar zo verschillende gedachten over in ons team. Het gaat over de dozen. Hè, dozen wel degelijk. Waar producten in verpakt zitten. Bijvoorbeeld, je koopt een nieuwe televisie.
1: Oh, ja.
0: De verpakking die daar rond zit.
1: Ja.
0: Die bewaar je. Waarom bewaar je die? Je weet maar nooit dat de tv niet goed werkt en dat ik hem moet terugdoen.

0: Auto's.
1: Nee, ik heb ze.
0: Ik ben blij.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ilewa, Dieter Koppes hier. Mijn ultieme Joe Top 2000 is Heart of Gold van Neil Young. Zo'n pure, eerlijke muziek. Hoe dat die de ziel uit de gitaar weet te knijpen. Ik en mijn neven. Wij spelen allemaal een beetje muziek en ik krap bij de kelder in en cover bij wat nummers van Neil. Dus vandaar. Grote liefde, Heart of Gold. Prachtig nummer van Neil Young.
4: Searching for a heart of gold, and I'm getting old.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Vroeger had ik niet van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
7: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
2: Sven en Anke.

0: Het cijfer van de dag.
1: Het onderzoek blijkt dat mensen de verpakking of de doos van een pas aangekocht product, maar dat gaat vooral over elektronica natuurlijk, 6 maanden bijhouden voor het geval ze het product nog zouden moeten terugsturen. Laura Klaes werkt bij Testaankoop. Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
1: Is dat herkenbaar voor jou van die 6 maanden?
2: Ik kan dat heel goed begrijpen. Ik ben iemand die echt dozen tot in de eeuwigheid der eeuwigheid bijhoudt. Dus kan heel goed.
3: Een speciale dozenkamer eigenlijk, speciale ruimte voor gemaakt.
2: Ja, ik heb de chance van een kelder. Ja, en daar steek ik dan dozen in dozen, zodat dat niet te wild lekker is. Ja.
1: En waarom eigenlijk? Waarom doe je dat?
2: Ja, waarom? Hele goede vraag, want eigenlijk is er bijzonder weinig reden voor. Maar ja, dat is wel al eens een keer van pas gekomen bij een verhuis bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: als je
1: dan een
2: koffiemachine in de oorspronkelijke doos terug kan steken, dan verhuist dat super gemakkelijk.
1: Ja, want eigenlijk is dat de vraag natuurlijk die we stellen aan jou. Moet je dat bijhouden, de verpakking? Veel mensen denken, je moet dat bijhouden voor de wettelijke garantie als je het terug moet brengen.
2: Ja, en dat is helemaal niet zo. Dus dat maakt het beste vreemder dat ik dat wel doe. Je moet, als je een product hebt gekocht, dan heb je daar 2 jaar garantie op. En als je die garantie wil laten uitoefenen, omdat het effectief kapot is gegaan in die eerste 2 jaar, dan moet je dat terugbrengen naar de winkel waar je het gekocht hebt. Maar dat moet helemaal niet in de oorspronkelijke verpakking. Je mag dat gewoon zo onder de arm meenemen, de winkel binnenwandelen en zeggen, het werkt niet meer, herstel het of geef mij een nieuwtje.
3: Ja, maar je moet toch wel iets van bewijs hebben, hè? Want als je dat ergens hebt gekocht, weet ik veel waar of gekregen heb. Een kassatiketje of zo? Of ja, garantie,
2: ja,
3: bewijsje?
2: Ja, zoiets. Wel, ja, inderdaad. Want ja, je moet wel kunnen bewijzen dat je het in die winkel gekocht hebt. Maar goed, met de verpakking kan dat niet. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar een kassatiketje is het beste. Want daar staat ook een datum op wanneer je het gekocht hebt. En vanaf dan begint die 2 jaar wettelijke garantie te lopen. Dus er moet een datum staan op dat papiertje. En de naam van de winkel en het exacte product dat je gekocht hebt. Wat ook bijvoorbeeld kan, is een mail met een leveringsbon in. Als je een groot toestel gekocht hebt en ze komen dan leveren, dan begint je wettelijke garantie ook pas te lopen op het ogenblik dat het geleverd is. En dan moet jij dus kunnen aantonen op dat ogenblik zijn ze dat bij mij thuis komen zetten.
1: Okay.
3: Kijk, je hebt ook altijd mensen die niks meer hebben, hè? Misschien hoor ik wel thuis in die categorie van mensen.
1: En
3: dan kan je ook gewoon op je app laten zien, hè, de Belfius app. Ja, maar ik heb dat op die dag gekocht. Dat kostte zoveel geld. Zie, dat is naar u overgeschreven.
1: Dat is ook wettelijk.
3: Dan zijn ze ook mild.
1: Ja. Dat is ook goed. Ja?
2: Dat kan ook, ja. Daar staat dan niet bij dat dat exact voor dat koffiemachine of die elektrische tandenborstel was. Maar vaak kan dat wel wat terug te leiden zijn. Of vinden zij dat dan wel in hun systemen terug? Dat kan ook. Maar het kassaticketje is dus wel
1: het beste
2: eigenlijk
1: van allemaal.
2: Het makkelijkste.
1: Perfect, ja.
0: Het cijfer van de dag. Sven en Anke.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
1: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
3: Er wordt voor maar bijna 200 miljoen euro gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
1: En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Top 2000 hotspots.
1: En als je houdt van de muziek van de Top 2000 en je wil er eens gaan inwandelen, dat klinkt heel erg raar en abstract. Het kan, beste vrienden. We gaan met z'n allen naar Kortrijk willen gaan de komende weken. En Ann is er al. Ann van Els. Dag Ann. Hallo.
2: Hey, ja, goedemorgen. Ik sta hier op een super iconische plek, sowieso in Kortrijk, in het Belfort. En dat is niet zomaar. Want dat is voor een première voor de stad, maar ook een première voor ons. Want de geschiedenis komt hier tot leven, maar dat is niet alles. Want vanaf vandaag komen hier ook echt iconische top 2000 nummers helemaal tot leven. Want we hebben hier een paar hotspots gebouwd in de binnenstad van Kortrijk. En wij staan hier, als je het een beetje kan meezien, ja, in het Belfort
3: aan
2: een... Ja, supercool. Dat is Wrecking Ball van Miley Cyrus. Hè. Je kan hier gewoon binnenstappen en dan echt de meest fantastische foto's maken. En dat is te doen en te beleven vanaf vandaag tot en met natuurlijk 23 oktober met het ganse gezin. Maar ik heb hier nog een fantastische dame bij me staan. Dat is de burgervader, moet ik niet zeggen. Dat is de burgermoeder van Kortrijk, Ruth van den Bergen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ann. Goedemorgen, luisteraars.
2: Hoe uniek is dat hier allemaal, zeg? Dat is, ja, sorry. De andere steden moeten de duimen leggen nu, hè, voor Kortrijk.
3: Ja, ze moeten dat af en toe doen, maar nu des te meer. Het is echt ongelooflijk plezant. Al die iconische videoclips hier op heel charmante, iconische plekken in onze stad. We staan hier in het Belfort, maar zo zijn er nog gedurende een wandeling in onze stad heel plezante plekken die op die manier worden ontdekt.
2: Ja, sowieso kan je daarvoor terecht in onze Joe-app. Daar kan je dan ook vinden op welke plekken precies. Elke dag van 10 tot 5 kan je hier overal... Ja, je laten gaan eigenlijk. Hè? Want ik zou zeggen, als jij je geroepen voelt, mevrouw, om...
3: ja, dat wil ik straks wel eens proberen, misschien wel. Dus we hebben hier en we gaan ook in ons winkelwandelgebied in K in Kortrijk. Dus echt heel plezant. Iedereen uitgenodigd om naar hier te komen, jong en oud. De mama's en de papa's gaan herleven. Leven. Er zit zeker een song tussen die jullie allemaal kennen. En ook voor de kinderen is het natuurlijk heel plezant om dat dan te posten op de socials.
2: Ja, ja, dat is zo. Hè. Er staat hier ook echt de plek van, als je vanaf hier de foto neemt, dan ben je eigenlijk helemaal de Miley Cyrus van dienst. Nu, goed, ik ga jou officieel deze hele top 2000 hotspots in Kortrijk heel uniek laten openen. En ondertussen zal ik een keer demonstreren.
4: Doe jij dat daarvan?
2: Voilà, hier, mevrouw.
3: Ja. Voilà.
1: Ann gaat op die bal zitten.
4: Heel
1: mensen die
4: sensueel, zoals Miley Cyrus herself dat
3: bij
4: ook doet.
3: Deze is de Joe Wandeling met iconische videoclips officieel geopend.

0: fantastisch om te zien.
1: Joe Top 2000 Hotspots.
2: Ja, die hebben net voorgesteld de Joe Top 2000 Hotspots in Kortrijk. Eigenlijk is dat een gratis wandeling en je komt 4 installaties tegen onderweg. En het is een beetje zo de 2.0 afgeleide van zo playback in de badkamer met een haarborstel.
0: Ja, de 6.0.
2: Nu kan je gewoon in de videoclip lopen. Dus Anne heeft dat er net gedaan aan Van Elzen. Wrecking Ball van Miley Cyrus. Je ziet dan echt zo een wrecking ball waar je op kan zitten, slingeren. En zo de omgeving daarachter, de scenery, is dan zo een verpulverde muur. Echt zoals in een videoclip. Dus als je dat dan post met dan de muziek eronder,
0: ja,
2: kan dat dan doen met je kinderen, weet ik veel, vrienden, whatever. In ieder geval, dat is fijn om eens te doen, om dan zo echt in je favoriete videoclip te spelen.
0: Ja, en de 3 andere, we gaan er straks nog eens naartoe wandelen samen met Anne daar in Kortrijk. Maar de 3 andere, je kan in het stripverhaal van AHA gaan rondwandelen. Iconische clip, Take On Me. Je kan helemaal schuin gaan samen met een ook een beetje schuinstaande Michael Jackson. Die zie je daar ook. Dat is fantastisch om jouw eigen videoclip te gaan opnemen bij Smooth Criminal. En zeker spectaculair. Dat gaat ook fantastische beelden opleveren. Is als je, zoals de echte Lionel

0: Chef.
1: Deze week in Date Night.
2: 'S Nachts mogen ze me altijd wakker maken voor...
3: Voor seks.
2: Ik dacht dat je nu een gerechtje ging zeggen. Hè?
1: Date Night. Tess op date met topchef Marcello Ballardin.
3: Vrije dagen vind ik fantastisch. Cappuccino's te maken, koesjes in zijn nek. Mm. De beste geur van de wereld, zo. De nek van Dominique. Zo.
2: Oh.
1: Date Night met Tess Goossens en topchef Marcello Ballardin. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bell & Bo.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
11: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
12: Sleep Life.
13: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Nu ook in je Maxizo winkel.
17: Hallo!
16: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
12: uit de 60s,
6: 70s
12: en meer.

0: advocaat van de duivel.
1: Onze lievelingsadvocaat is weer in de house. Goedemorgen, Rick Torfs.
2: Goedemorgen, Anke. En blij dat jij ook weer terug bent. Want ja, vorige week heb ik echt een vrij existentiële crisis doorgemaakt door jouw afwezigheid.
1: Dat snap maar ik.
2: Een mens moet met klappen in het leven kunnen leven.
1: Ja, dat, ik ben blij echt waar. Want je hebt je pak aangetrokken. Dat is ook speciaal voor mij, hè? Dat chique pak.
2: Voor niemand anders.
1: Oh, en zo knoop. Ik heb u eigenlijk nog nooit zo ravissant gezien.
3: Hey, ho, ik ben er ook nog bij. Huur een kamer, hè, vrienden.
1: Jaloers. Enfin, we gaan ons dus weer opjagen aan een dilemma van de week. Alhoewel, opjagen, ik vind het deze week moeilijk. In de zin van, ik kan me er niet in herkennen. Maar ik denk heel veel luisteraars wel.
2: Ja, en het dilemma komt van Katja. Ze zegt, ik ben een alleenstaande vrouw zonder kinderen. En heb een broer en zus die allebei wel kinderen hebben. En ik zit met dit probleem. Mijn ouders zijn buitengewoon vrijgevig voor de kinderen van mijn broer en van mijn zus. Ze betalen bijvoorbeeld mee aan fietsen, schoolkosten, hobby's en allerlei andere grote uitgaven. Ik gun hen dat natuurlijk, dat is de kwestie niet. Maar eerlijk gezegd voelt het soms toch een beetje oneerlijk. Zelf heb ik geen kinderen. Ik krijg dus geen extra financiële steun. En wat wij vooral dwars zit is dat als mijn ouders er niet meer zijn, dan hun vermogen in drie gelijke delen wordt verdeeld.
3: Nou, zo gaat
2: voor
3: het.
2: Mijn zus, mijn broer en mijzelf. Maar tegen dan hebben de kinderen van die twee anderen en zijzelf al jarenlang veel financiële steun van mijn ouders gekregen. En is er misschien al een heel groot stuk van dat fortuin weg? En dan is de vraag, is het verkeerd om nu toch aan mijn ouders te vragen dat ze nu al rekening houden met die gelijke verdeling? Eerste mogelijkheid. Of moet ik gewoon accepteren dat het hun geld is en daarmee uit?
1: Ja, ik vind het moeilijk. Ik heb geen
3: broers en kinderen.
1: Ik heb geen broers en zussen en mijn man ook niet. Dus dat is moeilijk voor ons.
3: Ik zit wel een beetje in die situatie natuurlijk. Hè. En Sander trouwens, onze producer ook. Hè. Je hebt ook broers en zussen.
1: Heb jij dat dilemma stiekem ingestuurd?
4: De kinderen van mijn broer en zus die krijgen heel veel van mijn vader, van de anderen. Maar dan denk ik altijd, ik vind dat gewoon leuk.
1: Maar jij bent ook echt jouw broer en zus en eigenlijk ook wel beste vrienden. Hè. Jullie komen nauwe, goede, warme band.
3: Ja, maar ik heb ook een heel goede, nauwe band. Ik denk dat er echt een heel groot onderscheid zit. Sander, ik denk dat wij alle twee ertoe in staat zijn om onze boontjes te doppen.
4: Anders gaan we gewoon later bij die kinderen een beetje leuren.
3: Volgens mij zit daar echt de clue. Je kan er je niet over uitspreken als je niet weet wat de financiële situatie van Katja is. Hè? Als je echt ook al je best moet doen om rond te komen elke maand, zoals veel mensen dat tegenwoordig moeten doen, ook met wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dan zie je dat die centen wel allemaal kunnen gaan naar de kinderen van je broer en je zus. Ik snap haar gevoel heel erg. Ik denk, ik vind dat mijn ouders, ik heb altijd gezegd, het is het geld van mijn ouders. Ze doen ermee wat ze willen. Zelfs geven ze het weg aan wildvreemden of aan wilde braspartijen, orgieën. I don't care.
1: Hola, Annie en André.
3: Ze doen het niet. Maar snap je wat ik bedoel?
1: Jullie mogen doen wat jullie misschien altijd al gewild hebben.
3: Zij hebben ervoor gewerkt. Ja. En zij mogen doen wat ze willen. En als ze dat aan die kleinkinderen voor een groot stuk willen geven, prima, fair enough, geen probleem. Maar ook omdat ik zelf niet in de financiële problemen zit.
1: Ja.
3: En dan wordt het anders, denk ik.
1: Ja, dat echt sowieso anders. Is dat anders. Maar ik denk ook wel eens, Sven, dat er ook gewoon mensen zijn die gewoon hun broer of zus niet graag hebben. Die misschien hun neefjes en nichtjes niet graag hebben.
3: Dat ook.
1: En die gewoon zo wat denken van, het moet eerlijk zijn. We zijn met drie kinderen, we hebben recht op evenveel.
3: Ja.
1: En zeker als die band er niet is. Want je hebt ook mensen die het minder financieel goed hebben, maar die het toch hun nichtjes en neefjes gunnen, omdat die band zo sterk is. Dus het hangt van twee dingen af.
3: En er is ook nog een verschil tussen cadeautjes geven. Hè? Cadeautjes geven, daar gaat niemand lastig over doen.

0: Vakmanschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers van Life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Go yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Op,
7: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, maar wat een dilemma, meneer Tors.
2: Zeker. Katja, alleenstaand en zonder kinderen, ziet met leden ogen hoe haar ouders, de kinderen van haar broer en zus, bedelven onder de cadeaus, bijdragen, financiering van hobby's, fietsen en zo meer. En ze denkt, ja, later dat vermogen in drie, maar wat schiet er nog van over?
3: Ah, Greet, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Anke.
3: Lieve Greet, je hebt, ja, er hebben zoveel mensen een bericht gestuurd, maar jouw mama die heeft ervoor gezorgd dat er nooit wrevel kon ontstaan, want die loste het goed op. Hè. Vertel eens, wat was bij jullie de thuissituatie?
4: Ja, ik heb twee zussen en die hadden allebei twee kinderen en ik had zelf nog geen kinderen. En mijn mama vond het niet eerlijk dat de kleinkinderen dan met verjaardagen, Sinterklaas, met Kerstmis allerlei cadeautjes kregen. En dat ik dan veel minder zou krijgen. En die zorgden ervoor dat ze mij dan ook iets extra toestopten. Dus soms gingen we samen shoppen.
3: Wow.
4: En dan kreeg ik een extraatje. Ja. Ik woonde ook vlakbij, dus ik deed ook heel veel samen met mijn mama. En ik hielp haar ook heel vaak. En zij zou dat gewoon niet eerlijk gevonden hebben als mijn nichtjes dan veel meer zouden krijgen, mijn neefje dan ik.
3: En had je het soms in je hoofd, schot het wel eens in je hoofd van, zeg, potverdikke, zeg, die kinderen die krijgen nogal veel. Hoefde het niet per se voor jou, of toch wel?
4: Ik heb daar nooit geen problemen mee gehad dat die veel kregen. Maar dat kwam misschien ook omdat mijn mama zorgde dat het eerlijk was.
3: Ja.
4: Maar niet dat dat voor mij hoefde. Maar ik vond dat wel heel leuk natuurlijk dat ik dan ook...

0: andere klok helemaal laten horen. Want je hebt mensen die in een situatie zitten waar je kan van denken... Ja.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s.

0: Advocaat van de duivel.
1: Maar geld is een vies beestje, dat is al deze conclusie. Het is niet normaal wat dat teweeg brengt bij mensen, ook aan reacties. Want ja, er zijn situaties waar het allemaal heel eerlijk aanvoelt. Maar er zijn ook heel veel situaties die binnenkomen waar alleenstaande mensen zeggen, ja, maar sorry, maar ik gun mijn neefje en nichtje wel iets, maar het is zo oneerlijk en kromgetrokken bij ons. Nu, ik denk dat Grim en Sander en wij allemaal ondertussen 15 of 16 of meer luisteraars hebben gebeld die in zo'n penibele situatie zitten, die heel onrechtvaardig voelt. En mensen willen er allemaal niet over praten op de radio, want ze zeggen, dan wordt het probleem in de familie nog groter en is zeker niet opgelost. En dan hebben we ruzie, maar de frustratie is heel groot.
2: We mogen het wel anoniem voorlezen, dus ik ga mijn best doen om niemand te verraden. Maar er komt hier binnen, ik heb 3 kinderen en mijn 2 zussen elk 1 kind. Mijn moeder had laten weten dat ze het geld van de erfenis allemaal aan de kleinkinderen wou geven. En mijn 2 zussen sindsdien op hun achterste poten, want ja, ik heb dus 3 kinderen en zij elk 1. Dus dan gaat 1 dochter met al dat geld lopen, terwijl eigenlijk is het voor de kleinkinderen. Hè? Maar ja, dus dat is een vervelende situatie. Ook wrijving tussen de zussen daar. Iemand anders stuurt, ik kan geen kinderen krijgen. Na het overlijden van mijn mama bleek dat mijn nichtje 50.000 euro kreeg. Zij zegt van, ik heb altijd opgepast, allemaal gratis gedaan, cadeautjes gegeven. Die mama heeft dat ook gedaan. Ze heeft er nooit iets van gezegd, maar ze kan het niet verwerken. Die 50.000 euro, heel de nagedachtenis aan haar mama, is daardoor vertroebeld. Want ze zegt, ik kom wel rond, maar ze voelt zich minder waard, omdat zij dan geen kinderen heeft gekregen. En dan die 50.000 euro achter haar rug. En nog iemand zegt, anoniem graag, mijn zus heeft een boekje waarin ze alles heeft opgeschreven wat mijn kind van mijn ouders gekregen heeft. En ze verwacht nu dat haar zoontje, dat 3 jaar wordt, exact hetzelfde krijgt als mijn dochter van 16 jaar.
1: Dat is vanaf
2: dat je begint te noteren in een boekje, denk ik, my god.
1: Maar jij hebt dan geen broers en zussen. Ik heb het al wel. Ik trek het me niet aan. Mijn ouders mogen geven wat ze willen. En ik probeer ook de dingen te doen die ik kan voor mijn neefjes en nichtjes. Maar
2: even een kanttekening. Ik had wel een broer, maar die is overleden. En dan denk ik, weet je, geld, dat kan dan zo tussen broers en zussen komen in plaats van dat je gewoon blij bent dat je ze nog hebt. Zat.
1: Rick, meneer Tor.
3: Ja, wel.

0: Wel, om te beginnen vind ik wel dat ouders hun eigen geld mogen beheren zoals ze willen. En daar steun ik een beetje wat Sven ook zei. Ze mogen zich te buiten gaan aan slempartijen, decadente feestelijkheden, verre reizen, casinobezoek.
1: Of goede doelen steunen, wat mijn ouders bijvoorbeeld doen. Hè? Het is niet altijd dat ze.
0: Maar die vier vond ik ook goede doelen. Dus ik raad het iedereen van mijn leeftijd een volle aan om daarvan te profiteren. Dus het is hun geld en kinderen mogen niet te veel verwachten. Maar eens het gaat over de verdeling van het geld van die ouders, zou ik toch buitengewoon voorzichtig zijn, want daar ontstaat altijd herrie over. En wat ik in dit geval, het geval van Katja, een beetje moeilijk vind voor haar, is dat haar leven als afgerond wordt beschouwd. Zij is een alleenstaande zonder kinderen. Maar wie weet, wat gebeurt er nog in haar leven? Misschien ontmoet ze een partner die wel kinderen heeft, misschien krijgt ze er zelf nog. Dus daar zit een beetje het sukkelachtige statuut van de alleenstaande in. Ja. Dat wordt bevestigd door die ouders. Vind ik niet zo goed. En ik zou daarom heel sterk toezien op een goede verdeling in drie. Zeker niet een beurt overslaan en alles aan de kleinkinderen
1: mag
0: geven.
1: Zelfs.
0: Dat mag niet altijd wanneer de reserve wordt overschreden. Dus ik zou zeggen, verbras uw geld, maar wat overblijft, probeer dat gelijk te verdelen.
1: Ja, maar
0: drie.
1: Dit is tijdens het leven. Mijn ouders hebben superveel aan hun kleinkinderen, de kinderen van mijn broer. Ze doen daar dingen mee. Mijn papa is op reis gegaan nu met een van de nichtjes, omdat ze naar het EK atletiek samen zijn gegaan. Dat kost geld, moet hij dat toch niet aan mij ook gaan geven? Ja. Maar nogmaals,
0: dat zijn de cadeaus. Dat zijn de cadeaus. Als je echt zo structureel begint met bijvoorbeeld een fiets of een auto te kopen, jarenlang studies betalen, dat vind ik toch iets anders dat meer in rekening mag brengen.
1: Blijf bij hetzelfde. Als je het niet nodig hebt als alleenstaande of kinderloze, vind je het niet zo erg. Als je de centen wel nodig hebt, hakt het erin.
0: Een kinderloze, vind ik, moet echt als een volwaardig kind worden beschouwd. Dat je niet zegt, ja kijk, die zal wel zijn plan trekken en die andere planten zich succesvol voort en daar gaan we meer aandacht aan besteden. Dat vind ik ook iets wat pijn kan doen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
2: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
1: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
3: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
1: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegaske Vacheron de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig. Maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Met Sven en Anke.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Harta, harta,
5: voel je kat haar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
18: Alleen maar golden hits.
19: Uit de 60s,
18: 70s
19: en meer. Joe.
18: Joe Gold.

0: vrienden, als je vroeg wakker bent, dan weet je het al. Deze week besteden we elke ochtend vroeg, ik weet het, rond 6:30. Maar dan zijn de kinderen nog niet wakker. Aandacht aan de online wereld van de kinderen. Want ja, wanneer moeten ze een smartphone krijgen? Hoe moeten ze daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat controleren? Waar moeten we bang voor zijn? Er zijn veel mogelijke nadelen en risico's ook aan verbonden. Maar goed, we moeten er sterk in staan. Als je vragen hebt over het online gedrag van jouw kind, dan kan namelijk de gratis slimmer online tool van Proximus helpen. Want die werken samen met heel veel instanties die weten hoe je daar moet mee omgaan met kinderen en bijvoorbeeld hun smartphone en online gebruiken. Met die tool kun je onder meer verdachte berichten, links en e-mails controleren. En je moet ook geen klant bij Proximus zijn. Iedereen kan daar naartoe gaan, naar die tool.
1: Vanochtend ging het over sexting. Dat is een concept. Ja, volwassenen die doen dat op eigen risico. Maar je wil het concept sexting zo niet associëren met je eigen kinderen, met je eigen tieners. Het gaat over het sturen of het ontvangen van seksueel getinte berichten, foto's of video's via internet of telefoon. Ja, en vooral dat verder verspreiden van dat materiaal, dat mag niet, maar dat gebeurt vaak helaas. Maar wat zegt de wetgeving daarover? Mogen tieners dat eigenlijk allemaal legaal doorsturen? Wannes Magiets van het Centrum voor Seksuele Gezondheid, Sensoa, die legt het uit.
2: Onder de 16 jaar kan iemand volgens de wet geen toestemming geven om te sexten. Niemand mag dus sexten met iemand jonger dan 16. Dan 16 en 17 jaar, die mogen onderling wel sexten, als ze daar allebei toestemming voor geven. En als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je enkel nog seksten met iemand die wel zelf ook meerderjarig is.
1: Dat zijn duidelijke regels en die zijn nodig, want dat bewees de reactie van een mama die meteen reageerde na dat gesprekje. Haar dochter van 12, die werd... Haar dochter van 12, hè, luister goed, hè, werd slachtoffer van sexting.
3: Ik ondervond aan mijn dochter dat ze zo stil en teruggetrokken was. Ik zei, dat klopt iets niet. En gelukkig kon ik op haar Snap-profiel inloggen en kijken. En toen zag ik allemaal berichtjes in het Engels. En foto's van haar dat ze moest trekken. Je weet wel, naaktfoto's. Hij bedreigde haar van, als je iets doet, ik kom je zoeken, ik ga je familie iets aandoen.
0: What the fuck?
3: Dus, en ze heeft dan beginnen vertalen en vertalen dat ze naar de politie gegaan. En inderdaad zijn dat allemaal... een verslag van gemaakt en ook doorgestuurd naar Child Focus. Het IP-adres gecontroleerd en al, maar helaas is die man, jongen, nooit gevonden.
0: Ja, dat is ambetant, hè.
3: Ja, hij deed zich voor als een 14-jarig kind, maar uiteindelijk was hij een volwassen man.
1: Ja, intussen gaat het wel goed met de dochter. 4 jaar later heeft het verwerkt. En even geruststellen, 8% van de tieners doet aan sexting. Dus dat is niet iedereen. Maar het zijn er toch nog te veel die dan ook nog echt, ja, waar het misloopt. Voor al je vragen kan je nog altijd terecht op de slimmer online tool van Proximus. Een gratis platform dus waar je met al je bezorgdheden terecht kan. En morgen hebben we het over online pesten. Nog zoiets belangrijks. Wat kan je als ouder doen als je kind gepest wordt op die vervelende Snapchat?

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
1: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
3: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
1: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold
4: met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen.

0: uitvoering van een klassieker waarmee hij zichzelf oversteeg en ook onsterfelijk maakte. Frank Sinatra, My Way. Goedemorgen.
1: Joe Gold.
0: En welkom, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmitz bij Joe Gold. Het beste uit de 60s, 70s en meer. Met toppers van onder andere The Sweet.

Er is vandaag ook een schatkamer rond 10:30. Daarin hebben we het over de officiële start van BBC Radio 1. Vandaag in 1967, maar dat is voor zometeen. Nu naar 1970 met een Spaanse hit van Los Diablos.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is een lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

uit 1967, een echte crooner, hè, deze. En een klassieker van je welste, Something's Got a Hold of My Heart van Gene Pitney. Het nummer werd tot twee keer toe een hit, want hij nam het nog eens een keer opnieuw op met Mark Almond van Softcell. Het werd toen zelfs ook bij ons een nummer 1 hit. Dat was in 1989. De schatkamer van Schmidt komt eraan met daarin nummer van The Move. Eerst nog Talking Heads. Dit is Psycho Killer.

0: Amanda Lear met haar diepe stem en haar lederen pak. Ze veroverde de hitlijsten met dit nummer in 78. Follow me.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis dan altijd toplaat. Ik neem je mee naar de 30ste september van het jaar 1967. Het Verenigd Koninkrijk krijgt een nieuwe radiozender, BBC Radio 1. Popmuziek op de nationale radio. Dat was eigenlijk een manier om de piratenzenders te vervangen die razend populair waren. De illegale eruit, de legale erin, probleem opgelost, dachten ze. De eerste stem die je hoorde bij BBC Radio 1 was Tony Blackburn. Ex-piraat, uiteraard. En ook ex-Radio Caroline. En die mocht meteen geschiedenis schrijven. Alleen, het was chaos in de studio. Tony deed wat elke professional doet onder druk. Hij pakte gewoon de eerste, de beste plaat die hij kon vinden. Geen plan of zo, geen ceremonie. Gewoon van, oh ja, de is het dan maar. En zo werd Flowers in the Rain van The Move de allereerste plaat ooit op BBC Radio 1. Per ongeluk, maar wel voor altijd. Het mooie is, The Move was geen eindpunt. Later gingen ze door naar een nieuw project, ELO, die Electric Light Orchestra. Zonder die chaotische ochtend was de muziekgeschiedenis misschien net iets anders gelopen. Toeval of gewoon een kwestie van op het juiste moment de juiste plaat vastgrabbelen. Ik doe het ook, hij ligt hier vooraan in de bakse. The Move and Flowers in the Rain. Welcome.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog...

0: Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.

0: man van Relight My Fire, Dan Hartman en Instant Replay.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.
0: En je weet het, je kan ons echt overal in het land kraakvrij beluisteren. Op de digitale radio DAB+. En ook overal in de wereld via de website joegold.be. En er is Looking Glass met Brandy.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
5: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
4: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser, dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bos van sectorfederatie VEPEG.
6: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
4: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
3: Dit is Joe Gold
7: met Karel Schmitz.
8: Goedemorgen.

meteen van de topplaten van Elvis Presley. Deze kwam uit 1975 en het blijft hartverscheurend. Nu met dat je niet meer loslaat, deze My Boy. Straks, Steel Tweede Kiss van Bobby Venton. En ook de Doobie Brothers met Michael McDonald. En What a Fool Believes. Want dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Met The Stones nu. Sympathy for the Devil.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie.
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
18: It's a Sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Goedemorgen en welcome bij Joe Gold, Michael McDonald en de Doobie Brothers. Joe Gold. En What a Fool Believes. Ik draai drie toppers op een rij. Thunder Road, Bruce Springsteen komt eraan. Ook de Bee Gees met een van hun grootste hits. En nu, In Dreams, er is Roy Orbison.
1: Dit is Joe Gold.
2: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

Joe Gold met The Balls en Thunder Road. Bruce heeft trouwens een nieuwe concertfilm uitgebracht. Die heet Land of Hope and Dreams. American Tour, de Philadelphia Freedom Cut, dat is de volledige titel. Sinds vorige week op YouTube te zien. De film werd opgenomen tijdens het slotconcert van zijn Amerikaanse tour. Dat concert vond plaats 30 mei in Philadelphia. You see the trouble with me, Betty White nu.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
3: Patsers for life!
2: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton.
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Harta, harta.
9: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
12: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
3: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
2: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiakour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al lang rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
2: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid, die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen, rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
5: Dit is Joe Gold. Met

0: Ik betrapte mij erop dat ik toch altijd heel enthousiast word van deze Ride Like the Wind van Christopher Cross. Dat is echt zo ideale muziek om mee onderweg te zijn. Joe Gold. Een hele fijne middag en welkom bij Joe Gold. We zijn vandaag woensdag 30 september, de laatste dag van deze maand. En we gaan deze namiddag op een gepaste wijze en vooral muzikale wijze vieren. Er gaan heel wat leuke dingen gebeuren met ook een beetje de zon in de hoofdrol vandaag. Die blijft wat nazomeren, ook in de muziek, dat kan ik je nu al beloven. Want de Turtles die doen gezellig mee zometeen. Maar eerst een dikke hit uit 1975 van de Zweedse Harpo. Dit is Movie Star.
1: Dit is Joe Gold.

ultieme love song die ik ook vaak mag herhalen, want ik ben afgelopen weekend getrouwd. Vanaf nu man en vrouw. Ik heb een hele fijne dag gehad, de liefde goed kunnen vieren. Nu is het eventjes bekomen en terug naar de realiteit. Gelukkig wel met de beste luisteraars en de beste muziek. Nu Sky High van Jigsaw. Goedemiddag daar.

0: Een van de mooiste songs van Bill Withers krijg je zometeen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen. Take my love.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Ixina.
3: Info in je winkel of op ixina.be.

Heel veel fijne reacties in de Joel Gold app op Bill Withers. Dat is altijd zo'n succes. Mooie zachte song op deze woensdagnamiddag. En nu haal ik er met heel veel plezier een disco-klassieker bij van Sylvester. Oorspronkelijk was het bedoeld als een trage song, maar kijk, dat escaleerde al heel snel naar een resultaat waar we denk ik allemaal niet zo rouwig om zijn. Integendeel, inclusief hoge stem.

Wake up, little Susie van de Everly Brothers. En wake up als je een dipje voelt, want ik sleur je doorheen de laatste dag van deze september met Donna Summer. Ja, ze is natuurlijk veel meer dan een discozangeres alleen natuurlijk. Al haar albums hadden vaak unieke, unieke concepten. En deze I Feel Love moet een beetje de toekomst verbeelden. Hoe dat dan precies in zijn werk gaat of wat die toekomst inhoudt, dat laat ik gewoon aan jou over. Donna Summer, I Feel Love uit 1977.

0: Een van de grootste klassiekers uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Het nummer betekende de grote en commerciële doorbraak van Johan Verminne. Laat me nu toch niet alleen. Ik laat je niet alleen. Ik swing je richting Dire Straits met ongeveer een minuutje geduld.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Alleen maar golden hits
12: uit de 60s, 70s en meer.
11: Dit is Joe Gold.

Vrolijke pop slagerachtige song van de Britse Chris Andrews. Pretty Belinda hier bij Joe Colt. Ja, we komen alweer dichter in de buurt van 1 uur. Maar niet zonder de Jacksons. Ik heb ze mee uitgenodigd voor die ultieme feel-good. Kan misschien maar extra's maken bij die lunch vandaag of bij alles wat je nog aan het doen bent. Ik word hier alvast ontzettend gelukkig van. Blame it on the boogie.

You're the best thing. Jullie zijn natuurlijk ook de beste luisteraars. Ik heb New World in the Morning. Dat is een beetje het muzikale equivalent van die eerste gouden zonnestralen die door je gordijnen breken. Aanstekelijk deuntje, vrolijk gefluit. Echt zo die pure optimistische vibe. Heel

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Weidt stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Weidt.
2: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
1: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bosch-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
3: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
1: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer.
4: Volgens getuigenissen zou de co-piloot geprobeerd hebben om de piloot te overmeesteren met de intentie wellicht om het vliegtuig te kapen of, nog veel erger, om het vliegtuig te doen neerstorten. Gelukkig is het niet zo ver gekomen naar verluid omdat enkele van de passagiers op tijd hebben kunnen ingrijpen, binnengedrongen zijn in de cockpit toen ze merkten dat er iets misging.
1: Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold met Anne Paulussen.

hele fijne middag. Friday on my mind. Ja, ik snap dat natuurlijk helemaal. September was een hele drukke werkmaand voor mezelf, maar ook voor heel wat andere mensen. Ik denk dat het nu uitkijken is en voetjes omhoog om een beetje te genieten van wat rust of gewoon weer van een nieuwe werkmaand in oktober. Dat kan ook. Maar zo een korte muzikale break van de to-do's, dat kan ik nu ook al voor jou organiseren. John Denver, Take Me Home Country Road komt eraan. Eerst een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt, Stevie Wonder.

meest iconische en bekendste song van John Denver over de staat Virginia. Vicky Sue Robinson staat hier als volgende in de lijn. Turn the Beat Around, een heel belangrijk nummer in de geschiedenis van de dancemuziek en dan vooral in die van de disco. Ik voel het al helemaal warm worden als ik die instrumenten onder ons hoor. Ik haal ze graag nog eens boven voor jou.

0: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
1: Ja, ik wil autotechniek studeren.
0: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
1: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
0: Ja.
1: En dan krijg ik misschien wat centjes.
0: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: It's a Sunweb holiday.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Paul McCartney heeft hier aan meegewerkt. En voilà, het werd meteen een dikke hit voor Mary Hopkin, Those Were The Days. Zo'n beetje alsof je samen met je vrienden aan tafel zit en volop aan het meezingen bent. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer. 3 Degrees and the Runner uit 1979. Voilà.

dikke hit van David Bowie, Let's Dance. En we houden die fijne dansvibe gewoon vast op deze woensdagnamiddag. Want het mooie aan goede muziek is dat wat er ook gebeurt in de wereld, muziek blijft altijd draaien. Absolute funk en disco klassieker uit 1979. En de aandachtige luisteraar zal ook wel merken dat dit heel erg lijkt op We're Going to Miami van Will Smith. Ik denk dat hij de mosterd is komen halen hier bij Whispers. En the beat goes on. En zo werkt muziek natuurlijk. Elkaar beïnvloeden en inspireren. En dat mag natuurlijk.

0: We gaan september echt afsluiten met de enige song die dat kan doen van Earth, Wind & Fire zometeen.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
12: Xina.
11: Xina, ja aan je dromen.

0: altijd een dik feestje met Earth, Wind & Fire en deze september. Hoe toepasselijk kan het zijn? Ik trek voor jou graag de Franse kaart met Dalida en Alain Delon. Parole, parole. En ook Chic komt eraan met Forbidden Lovers. Maar dit is niet forbidden.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Denise is aan het luisteren tijdens het strijkje en zal er graag terug wat vaart in steken, want het is veel te leuk met al die Joe Gold hits. Ja, ik snap dat helemaal natuurlijk. Het blijft alleen maar aangenamer worden met Carole King en You've Got a Friend, maar eerst pure 70s met Shocking Blue. Dit is Venus, goedemiddag.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependaele zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latree is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
3: Dit soort discussies is iets wat je altijd in elke omstandigheid onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
2: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels, ook in Limburg in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna €50 miljoen in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
4: Dit is Joe Gold.
1: Met

Altijd kippenvel bij deze song, gaat recht naar het hart. Cat Stevens, Father and Son. We gaan samen nog een uurtje door hier met de beste golden hits die jouw namiddag natuurlijk extra veel kleur gaan geven. Andrew Gold bezorgt ons dat plezier met Thank You for Being a Friend. Maar eerst pure Motown-magie uit 1965. Four Tops.

Andrew Gold, thank you for being a friend. Het is misschien wel het moment om die ene vriend of vriendin toch nog eens een berichtje te sturen. En we gaan van die warme zonnestraal helemaal door naar een van de meest legendarische New Wave nummers ooit gemaakt. Heel herkenbaar natuurlijk, die synthlijn, die pompende bassen. Ja, dat klinkt na al die jaren toch nog altijd heel erg krachtig en heel hedendaags. Love Will Tear Us Apart van Joy Division uit 1979. Goedemiddag daar.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Ixina.
6: Info in je winkel of op ixina.be.

Wayne Fontana en de Mindbenders met The Game of Love. Ja, de liefde blijft soms een raadsel, maar deze 60s song weet je wel precies wat je krijgt. Puur goud voor je oren. En ik hoop dat het geluk een beetje aan jouw kant staat vandaag. Zelfs met Boomtown Rats erbij. I don't like Mondays. Ik denk dat ze in 1979 voor zowat de hele bevolking hebben gesproken. Fantastisch nummer dat natuurlijk ook een plekje verdient hier bij Joe Gold. Ik zou zeggen de radio een beetje luider en volop meegenieten. Hoor die piano maar tekeer gaan. En dan moet de echte ontploffing nog omkomen.

keizer van het Vlaamse lied, Wiltura en In mijn caravan. Ultieme vakantiegevoel over vrijheid en plezier natuurlijk. Johnny Nash schreef een nummer nadat hij herstelde van een oogoperatie. En het kreeg zo een heel letterlijke en figuurlijke betekenis over

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
7: Panzers voor life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Alleen maar Golden Hits.

Ja, je voelt de glitters op je schouders vallen en die heupen die gaan vanzelf mee. Hè. Wie die boogieman van jou vandaag ook is, hou hem maar goed vast. Heel erg fijn om te horen. Casey and the Sunshine Band. Raf van Brussel is jouw compagnon de route zometeen tussen 3 en 6. Ik vertrouw je helm helemaal toe, samen ook met Ace en How Long. Paul Carrick schreef het nummer nadat hij erachter kwam dat de bassist van hem in het geheim met een andere band had gespeeld, om te kijken of hij daar misschien naartoe zou kunnen overstappen. Het ging om een beetje muzikaal verraad binnen de band en niet over een affaire wat heel veel mensen altijd gedacht hebben. Maar het blijft wel gewoon een heel erg fijn nummer uit de 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
2: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
1: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en dit weekend soms droog, zon en ook 20 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

0: Village People en YMCA.
1: Joe Gold.
0: Ja, goedemiddag. En het beroemdste aan die YMCA was oorspronkelijk niet eens gepland. Tijdens een optreden van Village People in het Amerikaanse tv-programma American Bandstand in 1979 zag presentator Dick Clark dat de jongeren in het publiek de letters met hun armen vormden en uitbeelden, waarna de groep dat gebaar vervolgens zelf overnam. En sindsdien hoef je wereldwijd maar 4 lettertjes te roepen en zelfs nonkel Jos staat op het trouwfeest met zijn armen boven zijn hoofd. Maar dat is helemaal oké, want dit is Joe Gold en hier moet je je helemaal niet inhouden. Welkom.

Ik vond het een heel leuk duet. In 78 was ik 7 jaar, dan zal ik het niet geweten hebben. Maar nu vind ik het echt heel fijn. Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Morgen is het 1 oktober en zoals het dan gaat, veranderen er weer een paar dingen op de eerste dag van een nieuwe maand. Zo neem je voortaan best je identiteitskaart mee naar de tandarts, want daar wordt achter gevraagd. Worden zogenaamde sjoemelkortingen veel strenger aangepakt en kunnen ook aanstootgevende nummerplaten geschrapt worden. En morgen is het ook de internationale dag van de ouderen. Of, zoals wij hier op Joe Gold misschien beter zeggen, de dag van de mensen die al wisten wat goede muziek was voor Spotify bestond. Denk maar aan Floaters met Float On. Die komen eraan. Maar eerst deze CCR. I put a spell on you.

0: You know what, ladies, zeiden de heren van de Floaters. We gaan gewoon een klein beetje verder kabbelen. Jij en ik uit 76, Float On. Na de reclame, een song die klinkt alsof er elk moment een mistbank, een landhuis en een dolverliefde geest kunnen opduiken.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise.
3: Mm-hmm.
4: En dan ook nog 2...
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten, of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Maar groeien, laat het gras maar groeien. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
10: Ja, ik bel rap de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
16: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s, 70s en meer.
19: Dit is

een titel die klinkt alsof Darth Vader elk moment de discotheek kan binnenwandelen. Maar nee, bij The Real Thing gaat die Force niet over Star Wars, maar over een positieve kracht die mensen bij elkaar kan brengen. Jij mag straks raden of een stelling over een bepaalde artiest waar of niet waar is. In mijn geval feit of flauwekul. Dat maakte ik ervan, feit of flauwekul. Maar eerst, lieve vrienden, de versterkers op 11.

0: nummer 15 in onze 70s top 1000 AC/DC uiteraard.
1: Feit of flauwekul?
0: Phil Collins was als tiener figurant tijdens de opnames van een Beatles-film. Dat mag je mij laten weten in de Joe-app of jij denkt dat dat een feit is of dat dat gewoon flauwekul is.

0: Wat een onwaarschijnlijke drummer is dat toch ook, hè? Die Phil Collins. In the Air Tonight uit 81.
1: Feit of flauwekul?
0: Ja, ik lanceerde daar straks de stelling over Phil Collins. Phil Collins was als tiener figurant tijdens de opnames van een Beatles-film. Dat is een feit. Want lang voor Phil Collins zelf wereldberoemd werd, stond hij dus als tiener al tussen de figuranten tijdens een concertopname voor A Hard Day's Night van de Beatles, die Beatles-film. Alleen is hij in die uiteindelijke film nauwelijks tot niet herkenbaar. Maar technisch gezien stond Phil Collins dus wel al heel vroeg in een Beatles-film. Alleen wist toen nog niemand dat er tussen al die gillende fans een toekomstige superster zat. Een soort van Waar is Wally, maar dan met een wereldster in wording. Over de Beatles gesproken. Als jij een grote Beatles-fan bent, dan stel ik voor dat je zo meteen niet luistert.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
9: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Dit is Joe Gold.

Een fictieve plek waar de zon altijd schijnt, de golven perfect zijn en het leven één lange strandvakantie lijkt. Surf City van Jan en Dean bij Jokels. Overmorgen, op 2 oktober, verschijnt er een gloednieuwe speciale editie van Rubber Soul, het Beatles-album uit 1965. Trouwens, het favoriete album van mijn Joe Gold-collega Ronnie Mossuze. Er werd een nieuwe stereomix gemaakt op basis van de originele 4-track-banden. En er komt ook een Dolby Atmos-versie aan. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar het klinkt gewoon veel beter. Daar komt het op neer. Maar het leukste zit misschien in de extra's. De uitgebreide edities bevatten 24 vroege sessieopnames, waaronder 20 nooit eerder uitgebrachte takes, 3 onuitgebrachte thuisdemo'tjes en vroegere versies van Daytripper en We Can Work It Out. En voor de echte verzamelaars zijn er een dubbel LP, een 5 LP en luxe CD-versies met onder meer een boek van 88 pagina's en een nieuwe inleiding van Paul McCartney himself. Rubber Soul wordt 61, een beetje een gek getal, maar krijgt voor zijn verjaardag geen pantoffeltjes, maar wel dus een volledige makeover. En je voelt mij al komen bij zo'n uitleg, hè? Ik heb hier niet één, maar 2 exemplaren van de dubbel LP liggen. En die weegt ongelooflijk. En die komen niet in mijn platenkast te staan, jammer genoeg. Maar morgen deel ik die uit. 2 dubbel LP's van de reissue van Rubber Soul. Dus je moet morgen gewoon luisteren. Dankjewel.

0: beetje lekkere swampy CCR vibes. Hè? Holly's Long Cool Woman in a Back Dress. Na het nieuws een hele caféavond samengevat in één golden hit.
1: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Krijg je van Niels Rosa Peralta.
5: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
6: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
5: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
4: Dit is Joe Gold
7: met Raf van Brussel.

Simone bij Joe Gold. My baby just cares for me. En de oogartsen die geven om de padelspelers. Meer nog, oogartsen trekken aan de alarmbel voor padelspelers. Want zo'n padelbal kan bij een harde smash makkelijk aan meer dan 100 km per uur in je gezicht belanden. En omdat de bal precies in een oogkas kan passen, kan dat echt wel ernstige oogletsels veroorzaken. Daarom pleiten sommige oogartsen nu ervoor om een beschermbril te dragen tijdens het spelen. Zeker bij recreatieve spelers die minder goed kunnen inschatten waar de bal vandaan komt. Een bal in het oog is namelijk toch iets minder gezellig dan eentje tegen het glas. Daar zijn wij het hier bij Joe Gold ook mee eens natuurlijk. Maar fijn van de oogartsen dat ze zo inzitten met die sporters padellen. Ach, ik heb het nog nooit gedaan. Ik zou het misschien eens moeten beginnen doen. Alhoewel, mijn onderrug. Goh. Alhoewel, het is misschien goed voor de onderrug. Laat het los, Raf. Probeer het en zwijg er anders over. Neil Diamond krijg je zo van mij met Cracklin' Rose. Ook Supertramp met Give a Little Bit. Maar eerst een wanhopig telefoontje doen. Oh, ik heb compassie met die van Dr. Hook.

0: Cracklin' Rosie van Neil Diamond bij Joe Gold. Na de reclame The Drifters met een relatieafspraak. Dans gerust met iedereen, zolang de allerlaatste maar voor mij is.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
3: Ixina.
2: Info in je winkel of op ixina.be.

Het heet Nothing Rhymed, maar Gilbert O'Sullivan die kreeg de woorden toch maar vreed mooi bij elkaar geschreven. Joe O'Gold. In Turnhout hangt momenteel een stevige stank, maar het vreemde is dat niemand precies weet waar die vandaan komt. Bewoners die melden de geur op verschillende plekken in de stad, maar voorlopig is de bron van het ongemak nog niet gevonden. Er wordt dus volop gezocht naar de oorzaak, maar vooralsnog blijft het vooral een mysterie met een heel duidelijke vaststelling. Je neus heeft het sneller door dan de speurders.

0: was een bescheiden hit in 67 voor David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Maar Mark Almond, de zanger van Soft Cell, die blies het nummer in 92 nieuw leven in. Met succes. Deed het goed in de Britse hitlijst. Het werd een nummer 4, als ik mij niet vergis. Straks Boney M. met een moederfiguur die je liever niet tegenkomt op een oudejaarsavond. Oh, familie kan soms ingewikkeld zijn.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas.
0: Lekker. Echt lekker.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Lekker! Echt lekker!
5: Scanmania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bell & Bo.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Thijs de Jong die schreef deze babe gewoon als verjaardagscadeautje voor zijn vrouw Suzanneke. En vervolgens kwam het op een Styx album terecht en werd het hun enige Amerikaanse nummer 1. Het kan verkeren. Choco! Rewind. Vandaag woensdag, dus tot nader order. Morgen nog altijd donderdag. En op donderdag neem ik je in de Joe Gold Rewind mee terug naar die dag, maar ergens in de 60s, 70s of 80s. Ik heb hier een rat in de studio gerold. En dat bepaalt naar welk jaartal ik morgen zal mogen gaan. Ik ga er weer even aan draaien. Het houdt halt. Op 1967. Dus morgen ga ik samen met jou terug naar de top 3 van 1 oktober 1967. Ik overloop die top 3 en ik draai de nummer 1.
1: Dit is Joe Gold.

0: zalige die Contours, Do You Love Me? Na het nieuws iets met een straatnaam en een saxofoonbrief.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Op, op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Dat krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
7: Een goedemiddag. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
8: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering onze feiten de doodsteek te geven.
7: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beiaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beiaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beiaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
9: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
7: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
10: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
7: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
6: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

Do you know where you're going to? Vraagt Diana Ross. Dat is een bijzonder diepzinnige vraag voor 1975. Ik ben al tevreden als ik weet waar mijn autosleutels liggen. Zometeen de Actua-plaat na Sailor en deze twee.

0: Actuaplaat.
1: Miljoenen jaren voor de eerste lijnvlucht richting Amerika hadden krokodillen blijkbaar al hun eigen transatlantische verbinding. Nieuwe scans van een 7 miljoen jaar oude krokodillenschedel uit Libië wijzen erop dat Afrikaanse krokodillen mogelijk de voorouders waren van soorten die vandaag in Amerika leven. En aangezien de continenten toen al ver uit elkaar lagen, moeten die dieren dus vermoedelijk de oceaan zijn overgeraakt. Wij vinden een overzetboot al handig, maar sommige krokodillen dachten miljoenen jaren geleden blijkbaar gewoon: Atlantische Oceaan, dat is een makkie. Zwemmen maar met z'n allen. Gek, hè? Daar mag jij nu eens een plaat uit de 60s, 70s of 80s aan ophangen. Aan het krokodillenverhaal. En dan mag je doorsturen in de Joe, hè? Dit is

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. It's a
6: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

zanger uit Texas, een band verkleed als Egyptische farao's, een liedje genoemd naar een kat en een aftelling die half Spaans, half Engels is. En toch werd het de grootste Amerikaanse Billboard-single van 1965. Sam the Sham en the Pharaohs met Woolly Bully. Mijn god, jullie zitten mij aan het werk, zeg. Ik mag nogal wat hoekjes van songs opstoren, wat jullie hebben talrijk gereageerd voor suggesties voor de actuele plaats.

0: Gaan we niet doen. Don't Take Away the Music van Tavares bij Joe Gold.
1: De Actua-plaat.
0: Miljoenen jaren voor de eerste lijnvluchten richting Amerika hadden krokodillen blijkbaar al hun eigen transatlantische verbinding. Nieuwe scans van een 7 miljoen jaar oude krokodillenschedel uit Libië wijzen erop dat de Afrikaanse krokodillen mogelijk de voorouders waren van de soorten die vandaag in Amerika leven. En aangezien de continenten toen al uit elkaar lagen, ver natuurlijk, moeten die dieren dus vermoedelijk de oceaan zijn. De oceaan, dat is niet zo moeilijk eraf. De oceaan zijn overgestoken. Wij vinden een overzetboot al handig, maar sommige krokodillen dachten miljoenen jaren geleden blijkbaar gewoon: come on guys, let's swim die oceaan over. En Ingrid ziet die prehistorische krokodil al de Atlantische Oceaan over paddelen. Rod Stewart en Sailing. It's a Living Thing van ILO, daar is een uitleg bij van Patrick. Daar zit blijkbaar in: taking a dive because you can't halt the slide floating downstream. En dat klopt, want ik heb het gecheckt. Dankjewel, Patrick. Ottawa is dit, met de Qui va garder mon crocodile cet été. Het was een voorstel van Katrien en van Walter. Ja. Bill Haley en his Comets zijn ook gesuggereerd door Janine. See you later, alligator. Supertramp voor Carol, want Take the Long Way Home van Afrika naar Amerika via de oceaan is bepaald geen binnenweg, schrijft hier nog bij. Het zal wel zijn. Mooi nummer van Jimmy Cliff. Dankjewel, Erik, voor dit voorstel. Umberto Tozzi mocht ook niet ontbreken, hè, met Gente di Mare, voorstel van Luc. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? Ja, dat zal die krokodil toch wel gedacht hebben, laat Jan weten. I'm swimming into deep water van Don Rosenbaum. Automobiel in Amerika. Ja! Ja, eigenlijk ging ik deze draaien, Annelies. I Like to Be in America van Trini Lopez. Maar, ja, eerlijkheidshalve moet ik gewoon gaan nu voor degene die het meest is binnengekomen. Marleen, Johanna, Luc, Ayrton, Els, Sophie, Jill, Inne, Karel, Benny en nog een paar die ik... ik was eigenlijk te laat om ze allemaal op te schrijven. Maar dank jullie wel. Elton John en Crocodile Rock natuurlijk. Merci voor de fijne suggesties. Ja.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Yo, ik ben Adela Larbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
5: Banzers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: De Misty Duchess van Connections.
7: Allee, de US of A.
2: Ja.
7: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
7: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

duidelijke instructies van Don en Tony Orlando met Knock Three Times. Slecht nieuws uit Nederland. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen, bekend om haar heerlijke taalhumor en haar bijzondere kijk op de wereld, is volgens de berichten die binnencijpelen vandaag op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat is vreselijk, jong. Ze wist met haar scherpe observaties en originele woordspelingen heel wat mensen aan het lachen te brengen. Ook

Roxy Music, Love is the Drug. Zometeen 60s at 6 met onder andere, ik ben eens gaan kokeloeren, hè, Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris CV, James Brown, I Got You, Bee Gees, First of May, dat is lang geleden, en Manfred Mann. Ah, wat een heerlijke lijst weer al. En dan 70s at 7 natuurlijk, hè, en wij horen elkaar morgen terug. Om 3 uur ben ik present. Fijne avond.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dogger. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeie avond. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies, de scheemaker van de Socialistische Vakbond.
2: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
1: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
3: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
1: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
4: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
1: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
5: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
1: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Watch. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
9: Alleen maar Golden Hits.

0: leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: De Mist Je Dutjes van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Hè? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zijt jij toch niet. Vriend, had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bell & Bo.
13: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vondere Bouwideeën.be.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: 60s at 6.
18: Alleen maar golden hits

0: 60s at 6.
1: Alleen maar golden hits
0: uit de jaren 60.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
3: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47ste plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ze, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
11: Bel op onze makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
19: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
20: Ixina.
19: Ixina, ja aan je dromen.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: Dit is 70s at 7.
24: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
1: Ai, poesje.
0: Voelt u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
1: Oh, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta.
0: Compleet zot van tuin en dier.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk,
6: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij 2 grote met mayonaise.
11: Mm-hmm.
12: En dan ook nog 2...
11: Was dat alles meneer?
12: Geef mij ook nog 1.
11: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op het eten? Of?
12: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Go Yellow!
16: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
19: Wat?
18: Hier staat op alle modellen.
19: Ja.
18: En die prijzen zijn die gecheckt?
19: Absoluut.
18: De Ford Kuga vanaf €24.500.
19: Yep.
18: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
19: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
20: Ford.
19: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
21: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
22: Dit is 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Ah, wel, weet je, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: Lekker, echt lekker.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
1: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe, definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zoals.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. Voor het eerst in ons land is een mensachtige robot aan de slag gegaan op de werkvloer. Meer bepaald bij een verpakkingsbedrijf in Hoogstraten in de provincie Antwerpen. De robot zou op termijn verschillende taken kunnen uitvoeren, maar voorlopig is hij nog traag. Filip Fransen.
2: Dit is ook de eerste stap. En in elk innovatief proces moet je leren met vallen en opstaan. We willen aan de frontline zitten, op de eerste rij, om te zien wanneer wordt het toepasbaar, wanneer is het efficiënter, hoe gaat het productie beïnvloeden in de toekomst.
1: Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat er jobs verdwijnen. En voetbal, Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Ronaldo heeft ruzie met de bondscoach omdat hij hem zondag tegen Noorwegen 90 minuten op de bank liet. Hij ging na de wedstrijd recht naar de kleedkamer en trainde de dagen nadien ook niet mee. Morgen speelt Portugal tegen Denemarken. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.